Had er echt een mischief te lopen aan u. Twee of hems. Dat klare je wel. Nog lunchje de flipper. Om minstens dat ander toonlijke waar komt fram te grunge. Of dan namen we alternatieve Britse toonlijke waar eisen in kwam en zo. Dat is mijn dag wie Britpop. Partwoest. Og leba nok var fram utøy, des 2016 og nek av tøy som var mest kjøpt teår. Tøy til leie og grøyre var nummer 16 av Billboard, da talt var opp vi årsenda et år, altså i 2016. Og for å høre Camille Cabello, sammen vi Young Talk, og leie Havana.